is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In de provincie Luxemburg heeft het stormweer gisteravond voor problemen gezorgd. De brandweer moest zo'n 40 keer uitrukken, vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In Bullingen in de Oostkantons raakte een woning zwaar beschadigd door een mini-tornado. De bewoner was niet thuis, dus raakte niemand gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. In de regio rond Malmedy was er dan weer wateroverlast. In de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 6 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Er brak op meerdere plaatsen brand uit en een appartementsgebouw stortte in. Meerdere woningen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg zijn derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. De Red Lions eindigden zo als tweede in hun groep en gaan dus door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en titelverdediger Duitsland. We krijgen opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maxima rond 22 graden. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig. Zondag blijft het droog bij zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mile.

Swimming in the Pool met Bart Peters en de radio's. Vandaag heb je straks om 13.30 uur in de bibliotheek van Middelkerke de Markerspace. Een 3D-print met je eigen sleutelhanger. En dan heb je ook nog deze avond in de Parkies met Ronnie Mossuze. En dit dan in het Noordmanpark. Zaterdag aanstaande de 50ste editie van de Noordzee Fakkeltocht met vuurwerk. En dit dan op het strand ter hoogte in Westende.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Lost Frequencies. En door de organisatie van het Country Weekend op het Marktplein zal de wekelijkse donderdagmarkt dus vandaag moeten verhuizen. Vandaag zal de markt georganiseerd worden op de Zeedijk en dit dan tussen de Jules van den Heuvelstraat en de Ravelingenstraat. En de markt die start dus straks om 7 uur.

kijken omhoog met zijn ken Simon. Nick Erving, die tovert eigenlijk de kerk om tot een indrukwekkende installatie waar de lijn alle hoeken en gaten kan gaan verkennen. Gele buizen gaan zweven en kruisen door de ruimte en maken van de kerk een speels lijnenlaboratorium dat je letterlijk doet ronddwalen. Je kan het gaan bekijken nog tot en met 30 augustus telkens vanaf 11 uur en dit dan in de kerk in Sint-Pieterskapelle.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uiteraard, het eerste uur sluiten we af met werk uit de jaren 70. We hebben gekozen voor een nummer daterende uit het eind van de jaren 70. En dit dan voor Trinity en We Love the Pirate Station.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
2: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
1: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten er meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering onderzoekt hoe het komt dat zoveel kinderen van school veranderen. Na de zware bosbrand in de Hoge Venen heeft stormweer gisteravond voor problemen gezorgd in het oosten van ons land. In Bullingen in de Oostkantons passeerde zelfs een mini-tornado. Een huis raakte daardoor zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Er was gelukkig niemand thuis, dus er vielen geen gewonden. In de regio rond Malmedy was er dan wateroverlast en in de provincie Luxemburg moest de brandweer een 40-tal keer uitrukken. Vooral voor omgewaaide bomen en schade aan daken en auto's. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 6 doden gevallen bij nieuwe Russische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 23 gewonden, dat zeggen de lokale autoriteiten. Op meerdere plaatsen brak er brand uit, er stortte ook een appartementsgebouw in. Ook enkele huizen, een school en een ziekenhuis raakten beschadigd. Gisteren vielen er ook al 6 doden in Oekraïne bij Russische aanvallen. In Rusland stierven dan weer 2 mensen door Oekraïnse drones. Op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
3: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen zo als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en met Australië erbij. Rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Hij tekende er een contract tot 2031. Moreira is 21 en speelde de voorbije 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. Milan betaalt in totaal zo'n 45 miljoen euro voor hem. Opnieuw een grijze dag met buien en mogelijk onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen hetzelfde weer bij 21 graden. Zaterdag dan opklaring, maar ook nog enkele buien. Zondag wisselend bewolkt en droog en maximaal rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Vandaag zijn we dus donderdag 20 augustus. En wist je dat op 20 augustus 2009 Usain Bolt, die liep toen tijdens de WK Atletiek in Berlijn een wereldrecord op de 200 meter. 19,19 seconden. Welkom, dit is De Vroege Vogels.

En dan hebben we nog iets, want vandaag moet je eigenlijk in Kokzijde zijn, straks vanaf 8:30. Want in het gemeentehuis in Kokzijde in de Delvauxzaal organiseren ze vandaag een brainstormen om samen een verbindende kerstshoppingsactie uit te gaan werken. Alle ideeën zijn welkom, dus sluit je gerust aan straks om 8:30 in de Delvauxzaal in Kokzijde.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Vandaag en morgen heb je telkens om 10:30 een aperobabbel. Vandaag is het in Leeken en morgen trekken we naar Nieuwkapelle.

Level 42, the sun goes down. Vrijdag 28 augustus, dat betekent volgende week vrijdag. Wat kunnen speurhonden, reddingshonden en politiehonden echt? Wel, volgende week vrijdag aan Ster ter Zee toont de International Canine Day het antwoord. Belgische, Franse en Nederlandse teams demonstreren dan speurwerk, reddingen en patrouilles live op het strand. De Defensie die neemt dit jaar ook opnieuw deel en er is ook een veiligheidsdorp, randanimatie en foodtrucks. Dus volgende week vrijdag van 10 tot 16 uur.

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.

Lionel Richie, Do It To Me. Jongeren tot 18 jaar krijgen een tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer. De maximum tussenkomst in de schoolabonnement of andere kosten in Bredene voor de gemeentelijke vervoer is €100. Ook wie gebruik maakt van het gemeenschappelijk vervoer van of naar de scholen of een instelling voor personen met beperking of een abonnement neemt, bijvoorbeeld bij NMB's, komt in aanmerking voor deze tussenkomst. De voorwaarde is wel dat men de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt bij begin van het schooljaar. De tussenkomst die kan worden aangevraagd via bredene.be of via het papieren formulier in het sociaal huis.

Pas per ongeluk met Amber en Dylan. Ondertussen hebben ze al nieuw werk uitgebracht. En hun nieuwste, dat is dus Hoe schuit je vandaag eruit? Met werk van Leopold III. Volle maan. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Al maar meer studenten in ons land krijgen een leefloon. Het waren er vorig jaar meer dan 42.000 of ruim een vijfde meer in amper 5 jaar tijd, dat schrijft HLN. Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
2: Zij zijn in armoede opgegroeid of zitten in een zeer complexe, moeilijke thuissituatie, waardoor zij niet kunnen rekenen op financiële hulp van thuis. En ze hebben ook geen ander inkomen om hun studies te betalen en daarom kloppen zij aan bij het OCMW. En die controleert ook of ze aan de voorwaarden voldoen. Ze geven die steun dus niet aan Jan en alle man. En als ze niet gaan studeren, is het dus voor hen ook nog veel moeilijker om uit die moeilijke thuissituatie te breken.
1: De studenten moeten wel bewijzen dat ze effectief studeren en de lessen volgen. Ze moeten ook hun resultaten tonen bij het OCMW. De steun kostte onze staatskas vorig jaar 244 miljoen euro. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar. En over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen. De cijfers van onderwijsminister Demir staan in het nieuwsblad. Regeringspartij Vooruit vroeg ze op en wil dat de regering nu onderzoekt hoe dat komt dat zoveel kinderen van school veranderen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan terug in het Verenigd Koninkrijk wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een Britse school, dat schrijven Britse media. Het koppel woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. De verhuis zou al weken of zelfs maanden voorbereid zijn, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
3: Maar prins Harry heeft pas afgelopen zondag zijn vader, koning Charles, ingelicht. Om maar te zeggen hoe verrassend dit nieuws is. Harry heeft eerder beweerd dat het onveilig was om met zijn echtgenote en hun 2 kinderen op bezoek te komen in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze geen politiebescherming krijgen. Hij heeft daar zelfs een rechtszaak over verloren. Nu ze definitief terugkeren, is het de vraag of ze garanties over de beveiliging hebben gekregen.
1: Harry en Meghan gaan in een gewoon huis wonen buiten Londen, dus niks koninklijks. Ze zouden ook geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles laat al weten dat hij blij is met hun terugkeer en dat hij er naar uitkijkt om hen weer vaker te zien. Amerikaans president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Hij dreigt ook met sancties tegen landen die Iran blijven steunen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Trump zegt dat hij Iran de kans heeft gegeven om een akkoord te sluiten, maar dat ze die hebben laten liggen. Wat zijn economische oorlog precies inhoudt, zegt Trump er niet bij. En op het WK hockey staat onze nationale mannenploeg in de tweede ronde. De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Ook al speelden ze niet hun beste match. Tom Boon scoorde wel 4 keer.
4: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen als tweede in hun groep en stoten dus door. De tweede ronde is opnieuw een groepsfase, met al zeker titelverdediger Duitsland en Australië erbij. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, maxima rond 21 graden. Morgen hetzelfde weer en ook zaterdag nog enkele buien. Zondag blijft het droog, maxima rond 20 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.
5: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

Ja, ja, 1, 2, politie, 3, 4, grenadier. In tegenstelling wat je zou denken, is dit geen Duitse groep, maar een Italiaanse met als frontman Fabio Fritelli. Je hoort de 1, 2, politie. Goedemorgen. Laten we het gezellig houden vanmorgen.

De man uit de Kempen, Guido Belcanto, samen met dan Pierle en Toverdrank. Nou, als je nou zegt, ja, ik ken dat melodietje. Wel, ik kan je 100% gelijk geven. Het is een oude hit van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, Summer Wine in de tijd, weet je wel.

0: Club. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: That pays if you want the whole hits and nothing but the hits on your FM dial. Keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Cherry Lady, and it goes like that.

Het voorlaatste weekend van augustus staat Nieuwpoortbad opnieuw 3 dagen in het teken van de Sint-Bernardusfeesten. Verwacht je aan een gigantische braderie, straatanimatie, topartiest op het podium, de hondenwandeling en ook nog vuurwerk. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoortbad van 21 tot 23 augustus.

En dan nog een kort weerbericht. Ook vandaag donderdag kan er nog een lokale bui vallen, maar op de meeste plaatsen lijkt het toch droog te blijven. De maxima temperaturen zitten rond 22 graden.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Zes buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. In Blankenbergen is een baksteen door het raam van een café gegooid. Het café was op dat moment open en een vrouw raakte lichtgewond door rondvliegende scherven. De politie die heeft nu een verdachte opgepakt. In Roeselare is een 50-jarige vader veroordeeld tot 4 jaar cel voor ernstig interfamiliaal geweld. De man die verkrachtte zijn vrouw verschillende keren en mishandelde een van zijn kinderen. De man die mag zijn vrouw bovendien 20 jaar niet zien. In de vijver van het Maria Hendrika Park in Oostende zijn massaal vissen gestorven. De civiele bescherming die haalde gisteren nog bijna 12 ton dode vissen uit het water. Ook in de Gouden Lozenkreek zijn dode vissen aangetroffen. De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Ja, over de zomer hebben we helemaal niet te klagen, maar die extreme temperaturen van meer of 30 graden, wel, die lijken voorbij. Maar goed, wat we gehad hebben, kunnen ze ons niet meer afnemen. Goedemorgen.

John Denver met een van zijn iconische platen in de tijd en Thank God I'm a Country Boy. Opgelet voor de snelheidscontroles vandaag in Roeselaren, want er wordt geflitst in de Mandeldreef, de Mandelaan en de Vijfwegenstraat.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

En de periode van de avondmarten aan de Belgische kust is iets meer dan halverwege, maar vandaag, donderdag, zijn er ook nog twee. Namelijk op de Zeedijk in Den Haan en er is ook een avondmart op de Zeedijk in Kokseide.

Louis Capaldi is de naam, and the day that I die. En dan nog dit meegeven, het niet reageren op negatieve mensen is een positieve reactie.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Weet je van lang geleden gehoord, Tavares en More Than a Woman, en daarvoor hoorde je nog Rienne Va Plus van Sammy Moore. Dit was de muziekdoos voor vandaag donderdag. Maak er het beste van en tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Zes buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. In Blankenbergen is een baksteen door het raam van een café gegooid. Het café was op dat moment open en een vrouw raakte lichtgewond door rondvliegende scherven. De politie die heeft nu een verdachte opgepakt. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten. In Middelkerke is de opbouw van het Country Festival dat vrijdag start nog volop bezig. De grote tent die staat ondertussen op het Marktplein en ook de kleinere tenten voor de standhouders die zijn geplaatst. En vandaag worden het podium en de geluidsinstallatie gemonteerd, waarna de tafels, stoelen en de bar worden opgebouwd. In Ruiselede is een rioolbuis die per ongeluk met beton werd gevuld, na maanden nog altijd niet hersteld. Daardoor konden ongeveer 10 gezinnen hun toilet aanvankelijk niet doorspoelen of niet douchen. De herstelling die loopt vertraging op door een verzekeringskwestie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt ruim 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal bijna €2,32 betaalt. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Om even te vergelijken, exact een half jaar geleden kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen, in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
2: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
1: Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht in Brussel. Daarbij viel 1 gewonde, maar hij is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
3: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet dus de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
1: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppe Nopels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, dat schrijft De Morgen. Het parket en het arbeidsauditoraat openden begin vorige maand een onderzoek naar Nopels en zijn ondernemingen. Nopels zelf ontkent alles. De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt zijn team in de aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft dus. Verstappen is 28, zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 4 wereldtitels. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. Ook zaterdag nog buien, zondag droog en af en toe zon tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ron de Wit

0: Deze Jump was destijds de vierde single van het album Confessions on a Dance Floor van Miss Chicone, oftewel Madonna. Zoals de titel al doet vermoeden, komt het nummer het best op zijn recht op de wel degelijk dancefloor. Deze Jump was ook te horen in de film The Devil Wears Prada, waarin Meryl Streep de hoofdrol speelde. Is maar dat je het weet.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Donderdag vandaag 20 augustus. Ja, als je goed kijkt daar in de verte. Het weekend nadert alweer met de rassen schreden. Enig nadeel, ook die zomervakantie van 2006 glijdt snel voorbij.

Deze Sleeping Satellite was destijds de debuutsingle van de Britse Tajmin Archer uit 92. Het nummer bereikte in haar thuisland de nummer 1 positie in de hitparade en werd elders wereldwijd een top 10 hit, waaronder ook in ons land. Deze single was terug te vinden op haar album The Great Expectations en we hadden ook grote verwachtingen van deze zangeres, maar even snel als ze gekomen was, was ze ook weer verdwenen helaas.

je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Ze geraken er niet over uitgesproken over die nacht in Amsterdam. Bazaar was dat. Nu The Honeycombs en Have I the Right. De single was niet populair, maar wanneer het legendarische radiostation Radio Caroline de single oppikt, verandert het nummer in een doorslaand internationaal succes met hitnoteringen in onder andere Amerika, Japan en ook bij ons in België.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 20 augustus vandaag en om onze historische nieuwsfeiten te beginnen gaan we terug naar het jaar 1897. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat tropische steekmuggen de overbrenger zijn van malaria. 1920, dan is er de oprichting van het populaire persagentschap Belga. 1960, de honden Belka en Strelka, een dag eerder gelanceerd aan boord van Sputnik 5, keren als eerste dieren levend terug van een ruimtereis. 1983, in Amsterdam steekt een 16-jarige skinhead de 15-jarige Kerwin Duinmeijer neer. Kerwin overlijdt een dag later en dat in het ziekenhuis. 1988, het Iraanse hoofd van staat Ayatollah Khomeini accepteert resolutie 598 van de VN-veiligheidsraad. Hiermee komt een einde aan de Irak-Iran-oorlog. 1990, de Amerikaanse president George Bush eist van de Iraakse president Saddam Hussein dat de duizenden westerlingen die volgens Bush door Irak worden gegijzeld, worden vrijgelaten. Op zijn beurt eist Irak dat alle ambassades in Kuwait worden gesloten. 1994, bij een veerbootongeluk in Bangladesh komen ten minste 300 mensen om het leven. Het ongeval doet zich voor ten zuiden van de hoofdstad Dhaka op de rivier Meghna, een van de vele vertakkingen in de delta van de Ganges. 2008, op de luchthaven van Madrid komen 154 mensen om het leven bij een vliegtuigcrash van Spanair-vlucht JK5022. 18 raken hierbij gewond. Het vliegtuig wilde naar Las Palmas, maar raakte van de baan door een verkeerde take-off configuratie. Terug 2008, Usain Bolt loopt tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking een wereldrecord op de 200 meter. 19,30 seconden doet hij daarvoor. 2009, diezelfde Usain Bolt loopt tijdens het WK Atletiek in Berlijn opnieuw een wereldrecord op de 200 meter. Dit keer in een tijd van 19,19 seconden. 2016, na dagen van zware gevechten boeken de Taliban verdere terreinwinst in het noorden van Afghanistan. Strijders van de terreurorganisatie veroveren het district Khanabad in de hoofdstad Kunduz. 20 augustus prijkt op de kalender, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Voor mij persoonlijk dan wel het betere werk uit onze top 30 hier bij Melinda FM. Hagel en Soto waren dat.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Met nu nog tot aan de airplay van deze week deze Amerikaanse sing-and-songwriter die op donderdag 22 september 2011 dood teruggevonden werd in een hotelkamer in een voorstad van L.A. Het ging vermoedelijk over een overdosis. Er zouden flessen van pillen in de hotelkamer teruggevonden zijn. Ik heb het over Vesta Williams. Hier is ze met Once Bitten, Twice Shy.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja, in de dokterswachtzaal is het meestal geeft toe een droge bedoeling, maar niet dankzij deze kerel hier. Nick Bernaert was dat hier tijdens Club de Wit. Het is vandaag 20 augustus, het is vandaag de sterfdag van Luc Smets, de Belgische zanger en ook componist. Was lid van deze Pebbles, overleed in 2023. Luc Smets werd 76 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Een wereldhit had ze ermee te pakken hier bij ons in de Lage Landen met deze Seven Horses in the Sky. De Pebbles waren dat met als groepslid Luc Smets. Overleed op deze dag in het jaar 2023 op 76-jarige leeftijd. Blijf hangen, zometeen na het nieuws van 1 uur is er deel 2 van Club de Wit op deze donderdag. En ook dan hebben we heel wat te bieden aan muzikaal moois. Tot zometeen allemaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De 7 klimaatministers in ons land moeten beter samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of beter aan te pakken. Dat zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen. De overheden krijgen veel kritiek omdat ons land niet klaar is om natuurbranden zoals in de Hoge Venen te vermijden en aan te pakken. Terwijl al gebleken is dat de regeringen dat al een tijdje wisten. Eens alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat niet goed ging en wat beter moet. In het federaal parlement begint over een uur een extra zitting over de natuurbrand in Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof op vraag van enkele oppositiepartijen zoals Groen. Voorzitter Eamon Horsch.
2: Wij willen dat er gekeken wordt naar wat is er daar nu effectief gebeurd. Wat is de aanleiding, maar ook op welke manier hebben we onszelf kunnen beschermen. Brandweer, de politie, de vrijwilligers, die hebben niet al het materiaal dat nodig is. En we hebben hulp nodig gehad van het buitenland. Want dit is misschien de grootste in onze geschiedenis, maar het is niet de laatste bosbrand in België. Onze weerbaarheid moet naar boven.
1: Onze binnenlandminister Quentin zal op vragen moeten antwoorden. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel er een boom op hun schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd en in de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bullingen in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn al aan veel erger ontsnapt, vertelt de burgemeester Reiner Stoffels.
3: Het was onweer en dan plotseling kwam die tornado door het dorp van Bullingen. Gelukkig één huis is betrokken. Stel voor dat die tornado hier in de hoofdstraat was geweest. Vele huizen zouden betrokken geweest zijn. Dat zou een catastrofe geweest zijn.
1: Het huis dat geraakt werd is wel onbewoonbaar. De bewoner bleef gelukkig ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van ons land raakten huizen beschadigd en ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Driekwart van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet. Barbara Vroegstraten van Atentia.
4: Dat kan zijn omdat ze toch niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Dat ze zeggen, ik doe dat voor rustig aan en ik kom er wel weer door. Of dat ze het misschien ook niet wisten. Anderzijds kan dat ook te maken hebben met het niet naleven van die voorwaarden. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen en het attest binnen de 2 werkdagen bezorgen. Het kan ook zijn dat werkgevers nog niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de regeling.
1: Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Morgen meer regen, mogelijk met onweer bij 20 graden. En ook zaterdag nog buien. Zondag droog en af en toe zon en tot 23 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: De basis van deze single van Coldplay is een melodielijn uit het nummer Computer Love van de Duitse band Kraftwerk uit 1981. En toeval of niet, vandaag is Ralf Gutter van diezelfde Kraftwerk, die Duitse band, jarig. Meer erover zometeen in de bekende jarigen uit de muziekwereld. Coldplay was dat net na het nieuws van 1 uur en dus talk.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 met nu uit alweer onze top 30 Indie Fontaine.

Ja, als je niet genoeg kan krijgen van goede platen, dan zit je inderdaad goed hier bij ons bij Melinda FM. De Soul Searcher was dat en Can't Get Enough. En nu een Engels duo bestaande uit Kevin Godley en Lou Cream, die in de jaren 80 heel veel hits scoorden. Je weet het, hè, we hebben het over Godley en Cream. Hier is een van die hits, A Little Piece of Heaven.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: Aldus nog Freemout en Wondermooi. In 1969 schreef de volgende John Denver het liedje Leaving on a Jet Plane voor Peter en Paul Mary. De Amerikaanse nummer 1 hit bleek een voorspellende waarde te hebben, want bijna 30 jaar later verongelukte John Denver met een door hem zelf bestuurd vliegtuigje. Daarmee kwam een veel te vroeg einde aan het leven van een zeer geliefde zanger die zich gedurende zijn hele carrière inzette voor een verbetering van de wereld. Hier is John Denver en Annie's Song.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: De Duitse band Mixed Emotions was dat en You Want Love, Maria Maria.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: 20 augustus vandaag en Demi Lovato is jarig, de Amerikaanse actrice en ook zangeres wordt er 34. Jimmy Cullum, de Britse jazzpianist en zanger, wordt er 47. En John Hiatt, de Amerikaanse singer-songwriter, 64. Phil Lynott, de eerste zanger destijds bij Thin Lizzy, overleed in 1986, zou 77 geworden zijn. En Robert Plant, de Britse zanger van Led Zeppelin, wordt er 78. Daarnet nog gehoord Ralf Gutter, de Duitse zanger bij Kraftwerk, wordt er 80. En overleden in 2008, deze Amerikaanse muzikant en producer Isaac Hayes zou 84 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse zanger van deze Limp Bizkit. Ik heb het over Fred Durst. Hij wordt vandaag 55.

0: de vandaag jarige Fred Durst, vandaag 55 jaar, is niet alleen een uitstekend zanger, hij heeft ook zijn eigen platenlabel en is ontdekker van onder meer de band Stand. Hier was hij te beluisteren met zijn eigen band Limp Bizkit, een cover die ze maakten van een oude hit van The Who. Je hoorde Behind Blue Eyes.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En nu moeten we een beetje voortmaken, want anders komen we te laat voor die locomotion. We gaan opstappen samen met Kali Minogue.

Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Het heerlijke Good Luck Babe was dat van Chapel Roan.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1987 voor Morecante en Yeke Yeke. In 1984 vertrok deze man naar Parijs. Daar woonde hij aanvankelijk als illegaal, zonder verblijfsvergunning. In Parijs nam hij het nummer Yeke Yeke op. 2 jaar later werd dit nummer geremixed en uitgebracht op single. De plaat werd, tot ieders verrassing, een enorme internationale hit. In veel landen, waaronder België, haalde de plaat de nummer 1 positie. Het nummer was in 2000 trouwens te horen op de soundtrack van de film The Beach. 14 weken hitparade, met als nummer 1 als hoogste positie, was het gevolg. Pizza.

Too Much Love Will Kill You. Een plaat die jou meteen tot de keel grijpt van Brian May. Mag Club De Wit afsluiten op deze donderdag. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier bij de rest van de crew hier via deze gouden hoofdlengte. En heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. In de vijver van het Maria Hendrika Park in Oostende zijn massaal vissen gestorven. De civiele bescherming die haalde gisteren nog bijna 12 ton dode vissen uit het water. Ook in de Gouwe Lozenkreek zijn dode vissen aangetroffen. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. In Ruiselede is een rioolbuis die per ongeluk met beton werd gevuld, na maanden nog altijd niet hersteld. Daardoor konden ongeveer 10 gezinnen hun toilet aanvankelijk niet doorspoelen of niet douchen. De herstelling die loopt vertraging op door een verzekeringskwestie. In Middelkerke is de opbouw van het Country Festival dat vrijdag start nog volop bezig. De grote tent die staat ondertussen op het Marktplein en ook de kleinere tenten voor de standhouders die zijn geplaatst. En vandaag worden het podium en de geluidsinstallatie gemonteerd, waarna de tafels, stoelen en de bar worden opgebouwd. De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: meeste vrouwen zullen dat wel toegeven. A sharp dressed man ziet er wel goed uit. Ja, en ik ben ook zo eentje. Ja, ik heb wel geen baarden zoals deze heren van ZZ Top. Goedemiddag iedereen en van harte welkom alweer bij Melinda FM. We zijn donderdag, een beetje een pre-vrijdag. Voor je het weet is het alweer weekend. Tot 3 uur, nieuwe zomermatinee.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans

ver in de jaren 90. De Backstreet Boys waren dat. We gaan het hebben over muggen. En dat zijn dan betante beesten, dat weet iedereen die wel eens 's nachts wakker is gehouden door de gevleugelde terroristen. Jawel, maar het is vandaag Wereldmuggendag en dat vindt altijd plaats op 20 augustus. Dat is een dag die is uitgekozen door Ronald Ross, de onderzoeker die ontdekte dat malaria door muggen werden overgebracht.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

Gordo en Renier Zonneveld en Loco Loco. Ja, het is wel wat frisser nu, hè. We hebben al wat regen gekregen. Maar desalniettemin heb ik zometeen wel een cocktailplaat klaar liggen. We gaan zometeen luisteren naar de Jackson 5 en ABC. Maar eerst deze van de Jazz Politie. Dit is nog eens Liefdesliedjes. Dat is nog eens leuk om naar te luisteren. Goedemiddag en welkom bij Melinda FM.

0: beginperiode van de Jacksons met Michael Jackson op kop. We spreken over 1970, ABC.
1: De cocktailplaat.
0: Haal je sambaballen maar boven, want ik heb een leuke zomerplaat gekozen. Belgisch product trouwens, ze waren met drie in der tijd. Dit is de Two Man Sound en Disco Samba, olé.
1: De cocktailplaat.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dat ze gelijk heeft. Larissa, ik doe wat ik wil.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1993. Dan staat de Italiaanse superster Eros Ramazzotti op 1 in Vlaanderen met Cose della Vita. Het nummer betekent zijn grote internationale doorbraak en groeit uit tot een van de grootste Europese hits van de jaren 90.
1: Het muzikale hitdossier.

Afrojack was dat en Never Forget You. Zometeen Luc de Lee en de Rotonden op deze donderdagmiddag. Fijn dat u meeluisterde naar Zomermatinee. Het geeft mij een extra stimulans om er morgen alweer voor te gaan op de vrijdag tussen 2 en 3.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Jawel, onze zomermatinee die zit er weer helemaal op met onze Stef. Dus is het weer tijd voor ons en Belinda Carlisle met Heaven Must Be A Place On Earth. Welkom bij de donderdag aflevering van onze Rotonde. We zijn er alweer tot 4 uur.

Over de tijd gesproken, we moesten ook alweer een drietal jaar terug om deze hit van Houtsmit op te sporen. Vele bekende Vlaamse artiesten hebben een beetje hun mening over Zomerhit en hoe het allemaal verloopt. Zomerhit blijkt met hun uitzendingen niet enkel te putten uit Vlaamse artiesten, maar zet ook de deuren open voor onze noorderburen. En dit lijkt niet echt fijn voor onze eigen artiesten. Talent zat van eigen bodem, waarom dan artiesten van andere landen betrekken bij het gebeuren? En krijgt de oude generatie nog wel de kans? Allemaal vragen die zouden moeten rijzen bij de VRT, maar of er daar daadwerkelijk over wordt nagedacht, is zeer de vraag.

Heerlijk meeslepende muziek van Outkast en Mr. Jackson. Zet je schrap voor de lat, Mimo Lopen. Op vrijdag 11 september trekken we massaal opnieuw door de straten van Veurne voor een sportieve en gezellige avond vol sfeer, beweging en plezier. Of je nu een doorwinterd loper bent, graag recreatief loopt of gewoon samen met je vrienden en familie wil deelnemen, iedereen is welkom. Kies jouw uitdaging, ga voor de 5 of 10 kilometer of de uitdagende 10 miles. Ook aan iedereen die graag op eigen tempo deelneemt, werd gedacht met de G-loop. En natuurlijk kunnen ook de jongste sportievelingen hun beste beentje voorzetten tijdens de Kids Run. Info en inschrijven kan via www.lmml.be.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Benson Boone en Mr. Electric Blue, een opvolger van Sorry I'm Here for Someone Else. China heeft een robot ontwikkeld die sneller loopt dan Usain Bolt. Hij legt 12,66 meter af per seconde. Ook in het hoogspringen behaalt hij vanuit stilstand 2,34 meter. Eén belangrijk detail staat nog niet op punt, zijn remafstand. Tijdens de test liep hij los door het decor. Nog werk aan de winkel dus. Dit is Sophia George.

We hebben het altijd spijtig gevonden dat deze groep het voor bekeken hield. Doe maar, en sinds een dag of twee. Op zaterdag 29 augustus organiseert de dienstsport Den Haan opnieuw een Rafting Day. Een sportief en uitdagend watersportevenement ter hoogte van de watersportclub De Windgaan aan de Zeedijk 50. Vanaf 13 uur tot 17 uur nemen teams van telkens 4 deelnemers getegen elkaar op in verschillende opdrachten op zee. Snelheid en samenwerking en een fikse dosis team spirit zijn daarbij de sleutel naar succes. Voor meer info www.degaan.be. En dit is de Swedish House Mafia.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

We mogen wel zeggen een oude rot in het vak, Rod Stewart en Young Turks. Volgens James Arnold, een Brits hacker, is onze EID of onze paspoort niet zo goed beveiligd op het internet. Hij kon maar liefst van 2 miljoen landgenoten gegevens en pincodes afhalen waarmee internetbrowsers als Chrome en Edge zomaar je ID kunnen gebruiken. Hij heeft dit aangetoond op het jaarlijks congres in Las Vegas. Gelukkig hebben deze daarna direct de fout hersteld, zodat onze gegevens weer helemaal safe zijn. James Arnold kreeg een beloning van €170 voor zijn ontdekking. En dit is Salem Sekers met Samen met jou.

Alweer It's Back to the 70s met Alissi en Oh Lordy. En wat gaat de tijd toch snel, want het is alweer afgelopen voor de rotonde. Onze collega Jan Snel die staat alweer te popelen om mij over te nemen. Dus wij zijn morgen terug voor een nieuwe Tussen 3 en 4. We gaan er vandaag uit met Harry Styles en As It Was. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Zeven verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving twee nieuwe woontorens bouwen. Zes buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mocht in principe toch al beginnen bouwen. De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten. In Middelkerke is de opbouw van het Country Festival dat vrijdag start nog volop bezig. De grote tent die staat ondertussen op het Marktplein en ook de kleinere tenten voor de standhouders die zijn geplaatst. En vandaag worden het podium en de geluidsinstallatie gemonteerd, waarna de tafels, stoelen en de bar worden opgebouwd. In de vijver van het Maria Hendrika Park in Oostende zijn massaal vissen gestorven. De civiele bescherming die haalde gisteren nog bijna 12 ton dode vissen uit het water. Ook in de Gouwe Loze Kreek zijn dode vissen aangetroffen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Dan bekijken we ook al even het weekend. Zaterdag start grijs, daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En het is zaterdag zo'n 16 tot 20 graden. Pas vanaf zondag zou het iets beter weer zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Van een schone start gesproken, Ed Sheeran met Celestial. Goedemiddag, welkom bij donderdagse aflevering van De Spits. Wees welkom.

Dit is toch een nummer waar een mens zowaar instant gelukkig bij wordt. Right Said Fred met Dipply Dippy. Er zijn mensen die iets minder gelukkig zijn na het vuur. Na het onweer was er nu ook een mini-tornado in de Hoge Venen nabij Malmedy, die zelfs enkele huizen vernield heeft. Die miserie blijft daar maar duren. Niks aan te doen, natuurgeweld, niks op tegen

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

en Ellie Goulding met Hypnotized. Ik was hier net een artikel aan het lezen dat Stromae is toegetreden tot de Billions Club. Wat betekent dit? Dat zijn nummer Alors on Danse meer dan 1 miljard keer gestreamd werd op Spotify. En er zijn twee Belgen die hem daarin vooraf gegaan zijn. Gauthier met Somebody That I Used To Know. En ook Lost Frequencies met Where Are You Now? And are you?

Dit mag je gerust een klassieke noemer. Carpenters met Jambalaya on the Bayou. Ik heb eens even opgezocht hoeveel Stromae precies verdiend heeft met zijn 1 miljard streams. Ik was misschien iets te optimist, dus niet 10 cent, maar 0,03 tot 0,05 cent per stream ontvangt de artiest. Ik heb het vlug even uitgerekend. Dat zou neerkomen op 4 miljoen euro dat Stromae verdient met één nummer. Niet slecht.

DJ Alicious en Milo met Forever Young. Ik heb ook nog een bericht binnengekregen van Chris. Die vertelt me dat van die streams en wat de artiest daar aan verdient ook nog wat belasting af moet. Maar ja, laat ons het bedrag dan gewoon door twee delen. Dan lijkt het me nog een schoon appeltje voor de dorst. Trouwens, ik heb eens even het weerbericht erbij genomen vandaag. Ah, dat ziet er grijs en regenachtig uit. 21 graden, morgen slechts 18 graden, zondag 19. Zondag zou de betere dag van de week zijn. Dan krijgen we 20 graden volop zon. Maandag wat zon, wat wolkjes, maar het zou droog blijven. En vanaf dinsdag tot woensdag zou het zwaar bewolkt zijn, grijs. Temperaturen tot 25.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go? Wij vermoeden in de Broken Hearts Recycle Bin. Tegenwoordig moet alles gerecycleerd worden. En dat is maar goed ook. Ken je deze nog? Dat is van lang geleden. Smokey.

Yes, ma'am. Yes, I do. You're welcome, Chaperone, met The Giver. Meteen het einde van deze donderdagse aflevering van het programma. Ik weet het, het is zo voorbij. Maar ik heb ook nog goed nieuws of slecht nieuws. Het is maar hoe je het bekijkt. Vanaf 31 augustus starten we hier op Melinda FM met de nieuwe programmering, zeg maar gerust de herfstprogrammering. En voor mij is er een uurtje extra voorzien. Fijne dag nog, veel plezier met de collega's. Graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Goedenavond. Het nieuws van 5 uur.
1: Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Ken Tij gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Ken Tij ontkent dat.
2: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
1: Ken Tij heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over die brand in de Hoge Venen. Vanavond om 9 uur. Ook daarop vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimont zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is ze al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. En dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
3: We spreken hier over virussen zoals dengue en chikungunya, ook Zika. Natuurlijk, op dit moment kunnen we zeggen dat het risico in België nog laag is. We zien op heel veel plekken die mug opduiken, maar de aantallen zijn nog redelijk laag. En de kans dat eigenlijk een mug iemand steekt die het virus heeft en op die manier het virus verder kan overdragen, blijft nog redelijk laag.
1: Je kan een tijgermug herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Denemarken is een nieuwe toeristische hotspot. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Statistiekbureau daar. De eerste helft van dit jaar telden ze daar 26 miljoen overnachtingen. En dat waren er nog nooit zoveel. De helft van de boekingen kwamen van Denen zelf. Vanuit het buitenland zijn het vooral Duitsers die naar daar reizen. Niet zo heel verrassend, omdat dat buurlanden zijn. En Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich al geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret daar voorlopig niet bederven.
4: Belgisch weer, onverwacht.
5: Regenjas, poncho, rubberlaarzen, alles is mee.
6: Alles is waterdicht, regenjas mee.
7: We hopen dat het waterdicht is.
6: Het is allemaal waterdicht.
7: Dus, en we hebben wel geen laarzen mee.
5: Ik denk dat iedereen zich er sowieso op heeft voorbereid, dus dat iedereen er eigenlijk gewoon van gaat genieten, ongeacht. Iedereen heeft hier regenjassen bij, dus weer of geen weer, we gaan gewoon feesten, denk ik.
1: Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: brachten regelmatig een kanjer van een hit uit en dit sloeg altijd aan in Vlaanderen. The Talking Heads and Slippery People.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ja, kijk. Kijken mag, maar aankomen niet. You can't touch this. Dat was MC Hammer. Zometeen Gigi D'Agostino. Maar eerst Miss Montreal in die turbulente show.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Je moet alvast geen slimme zijn om te weten dat dit uit een of andere film komt. Dat was nog even Dracula in die donderdagse aflevering van de Turbulentie Show. En dit zijn de Dolly Dots.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen.

kan je garanderen als je dit plaatje draait op een of ander feestje in de late uren, als er al te veel is gezopen, dan staat de dansvloer volledig vol. Amy Stewart met Knock on Wood. En nu gaan we onder de kerkentoren een sigaretje gaan roken. En dat doen we in het gezelschap van Christophe.

worden vandaag weer extra in de watten gelegd van het vrouwelijk schoon. Een voorbeeld daarvan Sabrina Carpenter. Maar nu hebben we twee Italiaanse schoonheden, Me and Mine.

0: op DAB+, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Ons land was wel voorbereid op de brand in de Hoge Venen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd in een extra commissie over die natuurbrand. Volgens de oppositie was ons land te afhankelijk van buitenlandse hulp, maar Quentin ontkent dat.
2: De bestaande structuur en mechanismen om deze crisis aan te pakken hebben gewerkt. De hulpverleningszone, de civielbescherming, de lokale federale politie, Defensie, Nationaal Crisiscentrum en alle andere betrokken diensten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijgedragen aan één gezamenlijk aanpak. Waar nodig werden ook buitenlands en Europees capaciteit in die structuur geïntegreerd.
1: Quentin heeft ook een nieuw actieplan klaar, maar dat moet eerst nog groen licht krijgen van de regering. En ook het Waals parlement gaat vroeger bijeenkomen over de brand in de Hoge Venen, vanavond om 9 uur. Ook daar op vraag van de oppositie. Waals minister-president Adrien Dolimo zal er een stand van zaken geven. En nadien is er ook nog een vragenronde met de parlementsleden. En goed nieuws voor wie weer naar het meer van Butgenbach wil, dat laat het gemeentebestuur daar weten. Het meer is terug open, omdat er nu geen blusvliegtuigen meer zijn die daar water moeten scheppen. Roemenië heeft een drone beschoten die in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee rondhing. Dat meldt Defensie daar. Op dat gasplatform waren honderden mensen aan het werk. De drone was geladen met explosieven. Het is nog niet bevestigd van wie die drone was. En wielrennen dan met de Renewi Tour en Jasper Philipsen die vandaag als eerste over de streep kwam. Hij haalde het met voorsprong in een sprint. De Brit Joshua Giddings werd tweede. De Noor Søren Warenskjold werd derde. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment uit bij Kairat Almaty in Kazachstan. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-3 in het voordeel van Anderlecht dus. En Paradise City gaat op zondag 5 september een gratis openluchtfeestje organiseren in Brussel. Als compensatie omdat het festival eind juni stilgelegd moest worden door het onweer. De getroffen festivalgangers die krijgen uiteraard voorrang voor dat event. Als er dan nog plaats is, dan gaat de organisatie ook nog tickets verkopen aan het brede publiek. We krijgen een droge avond en het klaart op. Vannacht kan het aan zee wel opnieuw beginnen regenen. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag gaat het regenen bij 20 graden. In het weekend droger en een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Rob Peenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Peenders wil dus weten hoe het zit. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand, het parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid in ons land tijdens de extra commissie over die natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Politiek journalist Rob van Erk.
2: Zij hadden eigenlijk onze klimaatminister Jean-Luc Kruk hier vandaag ook gewild om uit te leggen wat hij precies heeft gedaan de afgelopen jaren en wat de klimaatministers allemaal in ons land en de voorbije jaren hebben gedaan. Kamervoorzitter Peter de Rover heeft gezegd dat die discussies over het klimaat in september ook nog wel kunnen als het parlement helemaal terugkomt uit vakantie.
1: Enkel minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Die Oekraïense man werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Het onderwerp van die film, geloof het of niet, de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje dat op het Afrikaanse continent ligt. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door tienduizenden migranten. Van 6 van de meer dan 80 dodelijke slachtoffers kennen we nu dus de identiteit. En dan nog sport. In de voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog, in de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen, de Red Panthers, zijn dat door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de twee Belgische doelpunten vielen pas helemaal op het einde. Je hoort speelster Charlotte Anglebert.
2: Ik denk dat het wel een zware wedstrijd was, want Ierland scoort nu weer vroeg in de wedstrijd. Op een counter, als ik me niet vergis. Dus we wisten ook dat ze dat zo gingen spelen. En het is ook moeilijk als Ierland de eerste goal scoort om terug te komen. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. En uiteindelijk komen die twee goals in de laatste kwart.
1: De Fransman Julien Alaphilippe stopt met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat was dus zijn laatste koers. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt daar viel pas in de 94ste minuut. Eerder vanavond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. De terugwedstrijden zijn allebei volgende week. En in de voorrondes van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Ook die terugmatch is over een week. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen aan zee kan het stevig regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen start droog. In de namiddag gaat het regenen en 20 graden. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan een graad of 23. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

James, how the hell do we get those diamonds down again?

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.